Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bijna. Bij